0: zat te denken. De Eva denkt, mijn benaming, ik kon jagen heel onterkama. Het die Korea te wenen, ik kan maar goed fahik ook. Maar ik moet het maar ook alles, ik kon jagen, ik moet het maar ook zaden, ik kora. Daar weer ik het te gaan, bedoel ik kuram benum vanya, gengulam benum vanya. Ik voor zat te die, ik kon jagen. Korea, ik kon me ze voor zat te kon jagen, die niet meer. Denk ik kon jama, rangalwani, raad ik er via trouwdem. Maar voor het moment is het daar niet meer, en we moeten mooi checken. En ik dan ben om waarom ik ook eens kom, maar ik ook eens kwijt te winnen. Ik heb het er is nog maar, het er is nog maar, het is nog maar, en ik heb het in Wima. En dan moet je te maken, terry en ik moet je te maken, is nog een keer, ik zit maar in mijn zakken te bewaren, ik hoor maar. Ik haal amor te kakken, maar moet ik bewaren, en dat is goed, en dat is goed, die van dingen. En daar heb ik ook een korea diam, al wat dan namani. Ik moet jou nani.
1: Ah, het waren bijna succes, Ramda.
0: Ah, de Mikolombes de Vepulna de Vifursa, de Varapuram, maar
2: Ramda is niet altijd. Waarakina Mohimukan kan vakkoren bij dit.
1: En Mohimukan kan vakkoren, Kujako is Naga, Korea, Dam, Benum, Waf, Dimanako, en Korea, Dimuk, Fursato, Dadesh, Furta, Kamak.
2: Ja, ik heb een tarbieta, Adabach, Lag, Mohimukan vakkoren bij de Mihutre, Ulene. Nuulene, koi detto. Ei, hama muunet devenje, dasko denje, hetsiko tuus vaha korvaa, detto.
1: Hitram, detto. Hitram, ekaan kaan kaan, ei daslo leader ke hunna nemme rangolle sifah engalda hiivane, geto. Ekaan kaan hitram korum ke sifah horijja miha ka varfa sehevan miho tere ulengaamus, geto. Dingya ke de ramla vaha korvaa rangol tarbiya taki eku jaga hati eku jaga aga, me almen hama havla manje hetsi, ding hama ya ke ga ene fursat hama hoda dem veen kuriya dambeenum varonga kon, detto.
2: Den alone mi vahada kadani Ali Ibrahim. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ali ko ki hai sab ko mi goluni.
3: Me addo sitting.
1: Addo sitting.
2: Addo sitting.
3: Hal.
2: Me hada addo inga ta verbali kan kahada kame ihsas kore adun eba.
3: Ki ge to.
2: Adun ge ihsas kore verbali kan e kahada kom mesta.
1: Ki ne olene kanta ta rangol to itta. Ranga is een heel
3: belangrijk.
1: Ik heb een heel
3: belangrijk.
1: Ik heb een dokter belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik heb een heel belangrijk. Ik
2: Alguna na kura na kama ki kujja kuratama bodwa main bohen kujja. Ali, mera alguna hiwa tumhe jari dia tangkole kari bima nota adu gadu bima aliyam vis tangkole unda guk khanne kuda gotenge bohne ma boda khanno. Koba? Tangkole radio door kolla fintao. Adi, hebben
1: we radio? Mijn artie hoor je verhaal nog in verhaal de camera lopen.
3: Kies.
1: Mijn artie hoor je verhaal nog in verhaal de camera lopen. Nu niet, dan kun je radio doorzien lopen. Radio doorzien helemaal dan kun je rangelen. Nee, roe ik al. Een phone tegen gaat niet wagen te kiezen. Phone tegen mijn radio gaat niet. Hem weer wagen te kiezen. Aan mijn baad ik kader. Daar is gaat er geen verdien. Heri, bala. Die jong ander niet, maar carrya Adi. Kies. Tangkala durajila radio ya.
3: Durajila.
1: Ah, deh anda farat embrila kuda kum. Ah. Eh, ini deh ada kia gote ebohre ya deh. Deh ada kia kah gote ebohre.
2: Ali, ekar tuh ti hundavi. Mihar, mihar orang orang ikhun neng. Ali. Ali.
3: Kiya.
2: Mihara rangal bekerne. Ali, alone mehane mihara. Anku ding leader mgotu. Iya to. Wara moleti baik gotu alone mujistamo baskiya baik gotu battam koroma mujistamo ada kurema dawraki ko bahiye. Dawraki
3: mahimbo ja boodwaar horea maskert dasko denjeren eigenlijk moet ik den en mijn bo hangen daar over boodwaar
2: ha hem ja tarbeet kurma taal